0: Voilà.
1: Oh. Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
2: Nou, Duitsland.
1: Je hebt Merkel daar.
2: Ja, maar dat weet ik niet.
1: Wat? Skrikkelijk.
2: Ja, het is nou nog ook een goede kan, hè?
1: Ja, ja, ja. Hij is al erop geworpen. Is jou een arm, Jets? Is jou een arm,
2: Jets? Ja. Ik ga nog voorbij gaan lopen.
1: Onderstaat ik, onderstaat.